U luistert naar het derde deel van een driedelige serie met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. In deze laatste uitzending hoort u opname afkomstig van het album Silver Streams, opgenomen 12 en 13 maart 2010 en 9 en 10 januari 2012 in Los Angeles, uitgebracht op het Jazz Compass label. In de bezetting hoort u Clay Jenkins, trompet, Bob Shepard, tenor en sopraansax, Bill Cunliffe, piano, Tom Warrington, bass, Joe LaBarbera zelf, drums. Een zeer hechte en muzikale combinatie, afkomstig van de Amerikaanse westkust, die helaas nog nooit Europa heeft aangedaan. U krijgt nog twee stukken te horen, waarvan als eerste een prachtige ballad met de toepasselijke titel Grace, geschreven door Alan Pasqua, met als belangrijkste solist pianist Bill Cunliffe, met een uitzonderlijk mooie pianosolo. Als laatste stuk hoort u A.G.'s Blues van drummer Elvin Jones. Een swingend eerbetoon aan een van de grootste drummers uit de geschiedenis van de jazz en ook een waardig slot van deze uitzending met aan het einde een hartverwarmende solo van Joe LaBarbera waarin Elvin even om de hoek komt kijken.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar een studioopname uit 2002 van het show La Barbara Quintet's Mark Time en het 2006 Native Land, allen op het label Jazz Compass. Dit uur werd samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Britse concertzender met het programma House of Hard Bop. Vandaag kunt u luisteren naar het eerste deel van een driedelige serie over drummer Joe LaBarbera, geboren in 1948. Deze zeer melodische en swingende drummer kreeg zijn internationale bekendheid door zijn samenwerkingsverband in het laatste trio van pianist Bill Evans. Joe, geboren in 1948, zei ik al, in Mount Morris in New York. Hij groeide op in een zeer muzikaal gezin met nog twee broers, John en Pat. Ook zij kregen grote bekendheid, de eerste als trompetist, orkestleider en arrangeur, en de tweede als tenorsaxofonist bij onder andere Buddy Rich en Alvin Jones. Joe kreeg zijn opleiding aan de bekende Berklee School of Music in Boston. Hij kreeg les van onder andere Alan Dawson. Hij speelde achtereenvolgens bij Woody Herman, Chuck Mangione, Bob Brookmeyer, Jim Hall, Gary Bird

Phil Woods en John Scofield. Na het overlijden van Bill Evans in 1980 verhuisde hij naar Los Angeles, waar hij 12 jaar de vaste begeleider werd van de beroemde zanger Tony Bennett. Toen het dienstverband met de zanger eindigde, kreeg Joe de aanbieding om les te geven aan de California Institute of the Arts. Dat was ook het moment om zijn eigen quintet te beginnen, en wel in de moderne hardbop-traditie. In deze uitzending hoort u de eerste opname van de groep afkomstig van een liveconcert. En dat vond plaats op 4 november 1999 in Californië. Uitgebracht op het album Joe La Barbera Quintet Live op het Jazz Compass label. De bezetting is als volgt. Clay Jenkins trompet, Bob Shepard tenor en sopraansax, Bill Cunliffe piano, Tom Warrington bass, Joe La Barbera drums. Als eerste On the QT van Freddie Hubbard. Het stuk wordt geopend met een spetterende drumsolo van de leider, waarna het thema wordt ingezet en daarna wordt er met volle overgave gemusiceerd. Het tweede stuk, een stuk in driekwart maat, heet Speak Softly en het is van Phil Dwyer. Bassist Tom Warrington speelt als eerste een smaakvolle solo, gevolgd door Bob Shepard op sopraansax met tot slot een geweldige solo van trompetist Clay Jenkins.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar live-opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Het zijn ook de eerste opnamen van deze groep en ze werden gemaakt op 4 november 1999 in Californië en uitgebracht op het Jazz Compass label onder de titel Joe LaBarbera Quintet Live. Na jarenlang als sideman te hebben gespeeld, werd het voor Joe tijd om eens een groep voor zichzelf te beginnen met muzici die perfect bij elkaar passen en een prachtig melodische en energieke hardbop sound hebben kunnen creëren. U hoort nu de ballad Soul Eyes van Mal Waldron. Mooie solo's van trompetist Clay Jenkins en pianist Bill Cunliffe. Daarna volgt een stuk van Sonny Rollins met de titel East Broadway Rundown. Hierin laat het quintet horen dat ze ook in de wat vrijere vormen van de jazz een mooie spanningsboog kunnen opbouwen.

U luistert naar het eerste deel van een drieluik met opname van het quintet van drummer Joe LaBarbera. Vandaag zijn het live-opnamen die zijn gemaakt op 4 november 1999 in Californië. Joe heeft voor zijn groep louter topmuzici uit de Los Angeles jazz scene om zich heen verzameld. En dat hij behalve een fantastische drummer ook nog een uitstekend componist is, hoort u in de volgende twee stukken. Als eerste een mooie melancholische ballad opgedragen aan Bill Evans. Ik vertelde u net al dat hij in zijn trio heeft gespeeld. Hij gaf het als titel Kind of Bill mee en let vooral op hoe pianist Bill Cunliffe op een schitterende wijze rubato de melodie omspeelt waar zich Bob Shepard op sopraansax aan toevoegt. Daarna met bas en drums in tempo en dat gaat allemaal over naar een prachtig slot. Een waardige tribute aan een van de grote meesters van de jazzpiano. Het tweede en laatste stuk is opgedragen aan een andere meester en wel aan Art Blakey. En dat was de meester van de jazzdrums. Met een kort drumintro van de leider, met een knipoog naar Blakey, wordt de toon gezet van een swingend en spetterend slot in de traditie van de jazz messengers.

In het programma heeft u geluisterd naar opname uit 1959 van Shelley Man and His Man at the Black Hawk, uitgegeven op het label Contemporary. En dit was deel 3 van de serie dus over Shelley Man and His Man at the Black Hawk. Muziek uitgegeven op het label Contemporary. Het waren opnamen uit 1959. En daarmee besluiten we dus deze aflevering van House of Hard Bop. Een programma dat is samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het tweede deel van een driedelige serie over drummer Charlie Mann. Hij werd geboren in 1920, overleed 1984. Deze zeer swingende en veelzijdige drummer van de Amerikaanse West Coast werkte dagelijks in de studio's van Los Angeles en was mede-eigenaar van de legendarische jazzclub The Main Hole. Om pure jazz te blijven spelen leidde hij vanaf 1955 een eigen groep, Charlie Mann and His Man, in verschillende bezettingen. In 1959 kreeg Charlie de aanbieding om 2 weken in een andere beroemde club te spelen met zijn groep en wel in de Black Hawk in San Francisco. Dat was een welkome afwisseling, omdat zijn groep meestal optrad in en rond Los Angeles. Van dit arrangement zijn opnamen gemaakt en uitgebracht op het Contemporary label onder de titel Charlie Mann and His Man Live at the Black Hawk. De opnamen vonden plaats 22, 23 en 24 september 1959. In de bezetting hoort u Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Budwig, bas, Charlie Mann zelf, drums. Het eerste stuk in deze uitzending is het bekende What's New van Bob Haggard. Deze keer niet in een ballad-uitvoering, maar in medium-up met 8 maten intro van de leider met brushes. Je hoort heerlijk swingende solo's van achtereenvolgens Richie Kamuka, Joe Gordon, Victor Feldman, Monty Budwig en 2 choruses, 8 om 8, van de beide blazers met een briljant spelende Charlie Mann. Het volgende stuk dan wordt aangekondigd door de leider zelf en is van de hand van saxofonist Charlie Mariano, zelf een voormalig lid van deze groep. Gebaseerd op de blues changes en heet Vamps Blues. De solisten mochten hier van Charlie ongelimiteerd hun gang gaan. Luistert u vooral naar de zeer muzikale begeleiding van de leider.

In House of Hardbop bij de concertzender luistert u naar live opname van drummer Charlie Mann and His Man. Gemaakt 22, 23 en 24 september 1959 in de Black Hawk in San Francisco. Charlie Mann, hoewel hij praktisch vanaf de jaren 50 tot en met zijn overlijden in 1984 altijd aan de Amerikaanse westkust heeft gewoond en gewerkt, was een geboren New Yorker. Hij kreeg zijn scholing op 52nd Street in New York met muzici als Coleman Hawkins, Don Byers, Dizzy Gillespie en Charlie Parker. Zijn idolen waren de swingdrummers Dave Tough en Joe Jones. Maar met de komst van de bebop werd hij ook beïnvloed door Kenny Clarke en Max Roach. Ook die stijl wist hij zich snel eigen te maken. Met het orkest van Stan Kenton kwam hij terecht in Los Angeles, vestigde zich daar en kreeg al snel voet aan de grond in de film, radio en televisiestudio's vanwege het beheersen van zoveel verschillende stijlen als Dixieland, swing, bebop, experimentele jazz en zelfs rock. Maar swingende jazz bleef voor hem altijd het belangrijkste, vandaar dat hij al snel zijn eigen groep oprichtte, Charlie Mann and His Man. Deze keer in de bezetting met Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenorsax, Victor Feldman, piano, Monty Bardwick bas en Charlie Mann zelf, drums. Opgenomen tijdens een engagement in de Black Hawk in San Francisco en uitgebracht op het Contemporary Label. Van componist Cole Porter, I Am In Love. Een prachtige en zeer swingende uitvoering van deze vrij onbekende standaard.

U luistert naar het tweede deel van een driedelige serie met live-opname van drummer Shelly Mann and His Man. Opnames zijn gemaakt in de Black Hawk in San Francisco, 22, 23 en 24 september 1959 en uitgebracht op het Contemporary label. De bezetting die de drummer op dat moment had was ijzersterk, met Joe Gordon, trompet, Richie Kamuka, tenor sax, Victor Feldman, piano, Monty Budwick, bas, Shelly Mann, drums. Trompetist Joe Gordon was geboren in Boston en speelde onder andere met Art Blakey, Charlie Parker en de Dizzy Gillespie Big Band. Tenor saxofonist Richie Kamuka, geboren in Philadelphia, beïnvloed door Lester Young, speelde onder andere in de orkesten van Stan Kenton en Woody Herman. Pianist Victor Feldman komt uit Engeland en was ook een bekwaam drummer en een geweldige vibrafonist. Hij emigreerde in 1957 definitief naar Californië. De befaamde alt-saxofonist Cannonball Adderley hoorde de Black Hawk tapes en was zo onder de indruk dat hij meteen vroeg om toe te treden tot zijn quintet. Bassist Monty Budwick komt uit Nebraska en verhuisde in 1954 naar Californië, deed veel studiowerk en was de favoriete bassist van Shelly Mann. Het laatste stuk in deze uitzending is de bekende compositie Whisper Not van Betty Colson en bekend geworden door de uitvoering van Art Blakey en de Jazz Messengers. Maar deze uitvoering mag er ook wezen met een lyrische Kamuka en een schitterende solo van Joe Gordon op gestopte trompet en weer de muzikale begeleiding van de leider. Geen show-off drummer, maar altijd in dienst van de muziek.

U luistert naar het eerste deel van een driedelige serie met live-opname van drummer Shirley Mann en This Man. Het zijn opnamen gemaakt in de Black Hawk in San Francisco op 22, 23 en 24 september 1959. En de opnamen zijn uitgebracht op het Contemporary Label. De bezetting die de drummer op dat moment had, was ijzersterk. Met Joe Gordon trompet, Richie Kamuka tenorsax, Victor Veldman piano, Monty Batwick bas en Shirley Mann drums. De stelling dat Shirley Mann een typisch West Coast drummer zou zijn, wordt met deze opname meteen van tafel geveegd. Deze geboren en getogen New Yorker speelt hier met een drive en creativiteit die niet onderdoet voor de beste drummer van de East Coast. Hij hekelde sowieso West Coast label dat hem gegeven werd door de jazzpers. Als laatste stuk hoort u nu Step Lightly van de hand van Benny Golson. In dit stuk is duidelijk te horen hoe close het samenspel is tussen bas en drums, wat in een medium tempo vaak niet makkelijk is. Het heeft een swingende groove waar de solisten tegenaan kunnen leunen.

In deze aflevering van House of Hard Bop heeft u kunnen luisteren naar opname uit 1959 van Shelly Man and His Men at the Black Hawk, uitgebracht op het label Contemporary. Tot zover dus deze aflevering, ook weer samengesteld door Erik Ineke.

0: Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hard Bop. Vandaag het laatste deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Geboren 1923, overleden 1990. En dan uitsluitend de opname die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland in 1963, 69 en 72. Met ook Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon, een van de meest toonaangevende tenorsaxofonisten uit de geschiedenis van de bebop en hardbop. Hij speelde op 2 november 1972 in de Haagse Jazzclub in Den Haag. In het kader van een uitgebreide tournee van 7 weken met het trio van pianist Rijn de Graaf. Deze tournee werd georganiseerd door de Nederlandse impresario Wim Wicht. En omdat Rijn de Graaf niet alle dagen vrij was om te spelen, werd deze taak verdeeld tussen de pianist Rob Agerbeek en de Amerikaanse pianist Irv Rochlin. Zo werd tijdens het concert in Den Haag Rijn de Graaf vervangen door Rob Agerbeek. Voor de archieven van de Haagse Jazzclub werd dit concert professioneel opgenomen. En toen Dexter de tape terugluisterde, zei hij spontaan: "This could be a record." Er werd ook zeer geïnspireerd gespeeld en Long Tall Dexter was in topvorm. Radioproducer Harm Mobach hoorde de tape en bracht het concert uit op zijn Dexterity label onder de titel All Souls. Helaas was dit label maar een kort leven beschonken en zo is het nu een collector's item. U hoort van deze opname de compositie Some Other Blues van tenorsaxofonist John Coltrane. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rob Agerbeek, piano, Henk Haverhoek, bas en Erik Ineke, drums. Bij deze opname is duidelijk te horen dat Dexter Gordon zich enigszins liet beïnvloeden door John Coltrane, terwijl John Coltrane juist aan het begin van zijn carrière enorm was beïnvloed door het spel van Dexter. Pianist Rob Agerbeek speelt hier een fantastische solo en bij de trading met Dexter kon ondergetekende zijn invloed van drummer Elvin Jones niet onder stoelen of banken steken. Waarbij de tenorsaxofonist het niet kon laten om de melodie van de standaard Have You Met Miss Jones aan te halen.
1: Some Other Blues, Coltrane.

0: Danke, danke. Danke. Oh, now we'd like to have a little pause.
1: In ons programma House of Hard Bop luistert u vandaag naar opname van tenorsaxofonist Dexter Gordon, gemaakt in Nederland in de jaren 60 en 70. In dit tweede blok hoort u opnamen die zijn gemaakt een dag na het concert in Den Haag en wel op 3 november 1972 in Societeit Progress in Heemskerk voor VPRO Radio. Deze opnames zijn onlangs uitgebracht op vinyl en cd voor het Engelse Gearbox label onder de titel Fried Bananas. Dexter Gordon wordt hier begeleid door zijn oorspronkelijke begeleidingstrio voor deze tournee en wel met Rijn de Graaf, piano, Henk Haverhoek, bas, Erik Ineke, drums. Ook deze avond was de tenorsaxofonist in topvorm. De sonore stem van Dexter kondigt het eerste stuk aan, Fried Bananas, een bekende compositie van zijn hand en gebaseerd op de akkoorden van de standaard It Could Happen To You. Pianist Rijn de Graaf speelt hier een schitterende solo in de bebop-traditie, zoals men dat tegenwoordig nog maar zelden hoort. En Henk Haverhoek speelt hier een mooie melodische bassolo. Een spetterende opening van een avond onvervalste hardbop.
2: Fried bananas, fried bananas. It's all about something very, very good to eat. Fried bananas.

0: U luistert naar het derde deel van een programma van drie delen over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnamen die zijn gemaakt in 1963, 69 en 72 in ons land met uitsluitend Nederlandse ritmesecties. De opnamen die u vanavond in dit derde blok hoort zijn afkomstig van een VPRO radioopname gemaakt op 3 november 1972 in Societeit Progress in Heemskerk. Deze opnames zijn onlangs uitgebracht op vinyl en cd voor het Gearbox-label onder de titel Fried Bananas. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rijn de Graaf, piano, Henk Haverhoek, bas, Erik Ineke, drums. Dat de groep al enige weken op tournee was, kwam het samenspel tussen de leider en de ritmesectie absoluut ten goede. De tournee voerde dit kwartet namelijk langs vele jazzpodia in Nederland, België, Luxemburg, Frankrijk, Duitsland en later ook nog naar Italië. Een fantastische ervaring voor het hele trio van pianist Rijn de Graaf. Achtereenvolgens hoort u nog twee stukken met als eerste een compositie van Dexter Gordon getiteld The Panther, opgedragen aan de Black Panther beweging in Amerika. Het is een blues met een boogaloo feel, met geweldige funky solo's van Dexter en Rijn de Graaf. Als laatste hoort u met een mooie aankondiging van de leider een gedeeltelijke uitvoering van de beroemde classic Body and Soul met Dexter Gordon's legendarische quote uit Nancy with the Laughing Face, beroemd geworden door de uitvoering van Frank Sinatra. Dexter Gordon maakte na 14 jaar in Parijs en Kopenhagen te hebben gewoond in 1976 een glorieuze comeback in Amerika en kreeg een Oscar-nominatie voor zijn rol als acteur in de prachtige jazzfilm Round Midnight van Bertrand Tavernier. Dexter Gordon overleed 25 april 1990 en behoorde tot de grootste tenorsaxofonisten uit de jazzgeschiedenis.
1: I'm sorry to say that, but it's true. It's very true. And of course we're talking about body and soul.

In dit uur heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van tenorsaxofonist Dexter Gordon, All Souls, op het label Dexterity en Fried Bananas van het label Gearbox. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, bij de concertzender is het nu tijd voor House of Hardbop. U hoort vandaag het eerste deel van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Hij leefde van 1923 tot 1990. We laten uitsluitend opnamen horen die deze saxofonist heeft gemaakt in Nederland. We hebben het dan over 1963, 1969 en 1972. Hij speelt met Nederlandse ritmesecties. Dexter Gordon is en blijft een icoon in de bebop en hardbop. Zijn zeer melodische spel, zijn vette toon en zijn luie manier van fraseren zijn nog steeds een voorbeeld voor vele jonge tenorsaxofonisten. En uiteraard was hij van invloed op het spel van de tenorsaxofonisten John Coltrane en Sonny Rollins aan het begin van hun carrière. De opnamen die u in deze uitzending hoort zijn gemaakt voor de VARA Radio in Persepolis in Utrecht op 20 januari 1963. Ze komen van het album Dexter Gordon in the Cave, uitgebracht op het label van het Nederlands Jazzarchief in de serie Treasures of Dutch Jazz. In de bezetting hoort u Dexter Gordon, tenorsax, Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas en Kees C. op drums. Het eerste stuk is een blues van de saxofonist, getiteld Stanley the Steamer. U hoort hier hoe Dexter vanaf de eerste noot geïnspireerd is en hij voelt zich op zijn gemak met de relaxed swingende ritmesectie. Het tweede stuk is de ballad Yesterdays van de bekende componist Jerome Kern. De tenorist vertelt hier een prachtig en zeer overtuigend verhaal, net als pianist Rob Matna, die hier laat horen hoe tijdloos zijn spel eigenlijk tot op de dag van vandaag is gebleven.

In het programma House of Hard Bop luistert u naar opnamen van tenorsaxofonist Dexter Gordon, die gemaakt zijn in Nederland in de jaren 60 en 70. U hoorde net opnamen van een concert voor de VARA-radio dat op 20 januari 1963 werd gegeven in Persepolis in Utrecht. Het is uitgebracht in de serie Treasures of Dutch Jazz op het label van het Nederlands Jazzarchief. De titel? Dexter Gordon in the Cave. In de bezetting hoorde u Dexter Gordon tenorsax, Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas en Kees C. op drums. Dexter woonde op dat moment net in Kopenhagen en dat zou 14 jaar zijn verblijfplaats worden. Van daaruit heeft hij diverse tournees ondernomen en werkte die met verschillende lokale ritmesecties. Toen hij in 1963 naar ons land kwam, had hij niet te klagen over zijn voortreffelijke Nederlandse begeleiders. U hoort achtereenvolgens de blues I Wanna Blow Now van trombonist Benny Green. U hoort hierin de saxofonist ook nog even als zanger. De tenorsolo die daarop volgt is niet mis te verstaan. De saxofonist honkt en swingt als een tierlier. Daarna volgt de ballad Body and Soul, oftewel een tenor's man dilemma. Dexter speelt hierin een prachtige solo met enkele bekende quotes, zoals The Christmas Song. Na een mooie pianosolo van Rob Matna zet de saxofonist onmiddellijk in met een quote uit Nancy with the Laughing Face en omspeelt de melodie uit tot aan het slot.

U luistert naar het eerste van een driedelige serie over tenorsaxofonist Dexter Gordon. Opnamen zijn gemaakt in de jaren 60 en 70 in ons land en uitsluitend met Nederlandse ritmesecties. In dit eerste deel betreft dit opname gemaakt op 20 januari 1963 in Jazzkelder Persepolis in Utrecht. En dat gebeurde voor de VARA Radio. En de opnames zijn onlangs uitgebracht op het label van het Nederlands Jazzarchief onder de titel Dexter Gordon in the Cave. De tenorsaxofonist wordt hier begeleid door Rob Matna piano, Ruud Jacobs bas, Kees C. drums. U hoort tot slot van deze uitzending een compositie van Dexter Gordon getiteld Dexter's Deck. Het is gebaseerd op akkoorden van I Got Rhythm van George Gershwin. De saxofonist is hier in topvorm en speelt het ene geweldige chorus na het andere. Ook de ritmesectie is hier in grootse vorm, met een zeer geïnspireerde en geweldig swingende Rob Matna, Ruud Jacobs en Kees C. Volgens Erik Ineke, de samensteller van dit programma, is dit het hoogtepunt van het album en ja, je zou zelfs kunnen zeggen een van de hoogtepunten uit het oeuvre van Dexter Gordon.

In House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opname uit 1963 van tenorsaxofonist Dexter Gordon. De opnames staan op het album Treasures of Dutch Jazz, uitgebracht door het Nederlands Jazzarchief. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar het programma House of Heart Bob en u luistert naar opname van drummer Elvin Jones. Het zijn live opnamen van een topformatie onder leiding van deze legendarische meesterdrummer. De opnamen zijn afkomstig van het album Live at the Lighthouse, opgenomen op 9 september 1972 in Hermosa Beach bij Los Angeles en uitgebracht op Blue Note Records. In de bezetting hoort u David Liebman, tenorsax, sopraansax en fluit, Steve Grossman, tenorsax en sopraansax, Gene Perla, bas en Elvin Jones, drums. Achtereenvolgens hoort u Samba, geschreven door Gene Perla. Het stuk heeft duidelijk een samba-feeling met Liebman als eerste solist op tenorsax, gevolgd door Grossman ook op tenorsax, die meteen overgaat in swing en flink achter zijn broek wordt gezeten door de leider, Elvin Jones. Op drums uiteraard, die op zijn beurt een lange en intense solo te beste geeft. En daarna volgt de ballad My Ship van Kurt Weill, met als solist David Liebman, die hierin een bijzonder mooie solo speelt op fluit. Elvin speelt hier weer met brushes. De intensiteit waarmee hij een ballad begeleidt is maar voor weinig drummers weggelegd. Hij lijst het als het ware in. En het stuk eindigt met een spannende cadens van Liebman, waarbij de spanning nog wat wordt verhoogd door het dynamische spel van Jones met mallets op de tomtoms.

luistert naar het laatste deel van een serie van drie over drummer Elvin Jones. Hij leidde begin jaren 70 een kwartet met in de bezetting David Liebman, tenor sax, sopraan sax en fluit, Steve Grossman, tenor sax en sopraan sax, Gene Perla, bas en uiteraard de leider zelf op drums. Op 9 september 1972 werden opnamen gemaakt in de legendarische jazzclub The Lighthouse in Californië. En deze opnamen zijn uitgebracht op het befaamde Blue Note label. En werden gemaakt aan het einde van een engagement van 3 weken, eindigend op de dag dat Elvin 45 jaar werd. U hoort in dit derde blok nog 2 stukken van dit optreden, met als eerste een compositie van Farouk Dawood, getiteld Towers People. En de eerste solist is Steve Grossman op tenor sax, gevolgd door David Liebman met een tenor solo en een zeer interactieve begeleiding van een swingende Elvin Jones. Het laatste stuk heet For All the Other Times en het is geschreven door Gene Perla. Het is een blues en ook de set closer. Hierin speelt Elvin Jones een beroemde stripper beat met zo'n ongeëvenaarde swing zoals alleen hij dat kon. Elvin Jones, een charismatische persoonlijkheid en vernieuwer van het jazz-slagwerk, overleed op 18 mei 2004 op 76-jarige leeftijd in Englewood, New Jersey.

In dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1972 van hardpop drummer Elvin Jones. En de muziek is uitgebracht op het label Blue Note. Tot zover dus dit programma. Dat werd samengesteld door Erik Ineke.

Beste luisteraars, hier is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over drummer Alvin Jones. Zijn jaartallen zijn 1927-2004. Deze charismatische meesterdrummer werd dus geboren op 9 september 1927 en wel in Pontiac, Michigan. Hij groeide op in een zeer muzikale familie. Zijn oudste broer is pianist Hank Jones, die naam maakte als begenadigd begeleider van vele beroemdheden. Zijn andere broer, Thad, groeide uit tot een van de meest originele trompetisten en arrangeurs in de jazzgeschiedenis. Alvin, de jongste, kwam naar New York in de lente van

sax. Daarna volgt Keiko's Birthday March met Joe Farrell op piccolo. Het is een feature voor Elvin en zoals hij een mars slaat op zijn snare drum is uniek en nog door niemand geëvenaard.

In ons programma House of Hardbop bij de Concertzender luistert u een opname van drummer Elvin Jones. Deze absolute meester drummer en vernieuwer van het drumspel in de jazz leidde van 1968 tot 1969 een formidabel trio met saxofonist, fluitist Joe Farrell en bassist Jimmy Garrison. U hoort studioopnames ingemaakt op 8 april 1968 voor het Blue Note label en uitgebracht onder de titel Putting It Together. Deze formatie was Elvins eerste officiële groep onder zijn eigen naam, waarmee hij ook te horen was in De Doelen in Rotterdam in oktober 1968. De eerste stuk in dit tweede blok is de mineur blues Village Green, direct gevolgd door het modale J-Ree van Joe Farrell, met een geweldige 8-om-8 trading tussen de tenorsaxofonist en de leider. Dat Joe Farrell ook nog eens fluitist van wereldklasse was, bewijst hij hier in een meesterlijke uitvoering op altfluit van de ballade For Heaven's Sake. Tot slot hoort u Gingerbread Boy van Jimmy Heath. Elvin opent met een magistraal intro op zijn tom-toms, dan volgen het thema, de tenorsolo, en een duet tussen bas en drums wat uitmondt in een solo van de leider. En het stuk eindigt dan weer met een geweldige jungle feel van Elvin op zijn tom-toms.

We luisteren naar het tweede deel van een programma van drie delen over drummer Elvin Jones. De opname in het derde blok zijn afkomstig van het album The Ultimate, opgenomen 6 september 1968 voor het Blue Note label met in de bezetting Joe Farrell, tenorsax, sopraansax, Jimmy Garrison bas, Elvin Jones, drums. Dit is het tweede en laatste album dat Elvin opnam in deze bezetting. Dit geweldige trio zette de drummer definitief op de kaart als bandleider en werd het begin van een nieuwe en succesvolle fase in zijn carrière. Van deze opname drie stukken met als eerste stuk een compositie van Joe Farrell getiteld In the Truth. Gespeeld in uptempo en stijgt bijna op met een wervelende tenor en drumsolo. What Is This van Jimmy Garrison begint met een vrij intro tussen bas en sopraansax, waarna het overgaat in een relaxed en lui medium tempo. De solo's zijn afwisselend in tempo en rubato. Het derde en laatste stuk is de prachtige ballade We'll Be Together Again, ooit bekend geworden door Frank Sinatra. En weer hoort u nog even het schitterende fluitspel van Joe Farrell. Het was een zeer bijzonder trio met veel interactie, waarbij het vrije, dynamische en swingende spel van deze unieke drummer volledig tot zijn recht kwam. Elvin Jones had al geschiedenis geschreven, maar met dit trio had hij er toch weer een nieuwe bladzijde aan toegevoegd.

naar opname uit 1968 van hardbop drummer Elvin Jones op het Blue Note label. Dit was House of Hardbop, samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Beste luisteraars, hier is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag het eerste deel uit een driedelige serie over drummer Alvin Jones. Zijn jaartallen zijn 1927-2004. Deze charismatische meesterdrummer werd dus geboren op 9 september 1927 en wel in Pontiac, Michigan. Hij groeide op in een zeer muzikale familie. Zijn oudste broer is pianist Hank Jones, die naam maakte als begenadigd begeleider van vele beroemdheden. Zijn andere broer, Thad, groeide uit tot een van de meest originele trompetisten en arrangeurs in de jazzgeschiedenis. Alvin, de jongste, kwam naar New York in de lente van 1956 en speelde onder andere met Bud Powell, Donald Byrd, Pepper Adams, J.J. Johnson en Harry Sweets Addison. In 1960 trad hij toe tot het legendarische kwartet van tenorsaxofonist John Coltrane. Hij kon zich in die groep ontwikkelen tot een van de belangrijkste en meest swingende polyritmische vernieuwers van het jazz-slagwerk. In onze serie laten we een aantal opnamen horen die Alvin onder zijn eigen naam heeft gemaakt. Het allereerste album, Alvin, werd uitgebracht op Riverside. Opgenomen op 4 en 11 juli, 27 december 1961 deze drie data en 3 januari 1962. Een fantastisch debuut en tevens een van de weinige opnamen waarbij alle drie de broers meewerkten. In de bezetting hoort u Thad Jones, cornet, Frank West, fluit, Frank Foster,

Dit is het derde deel van een programma van 3 delen over trompetist Kenny Dorham. Vooral aandacht voor zijn samenwerking met tenorsaxofonist Joe Henderson. Dorham was zonder meer een van de meest persoonlijke en ook een van de meest ondergewaardeerde hardbop trompetisten. In het laatste deel hoort u nog 2 stukken van het album In and Out, opgenomen 10 april 1964 voor het Blue Note label. Het geheel is uitgebracht onder de naam van tenorsaxofonist Joe Henderson. Met verder in de bezetting naast Henderson en Dorham, McCoy Tyner, piano, Richard Davis, bas, Elvin Jones, drums. Brown's Town is een compositie van de hand van Kenny Dorham, waarin deze keer geen tenorsax solo van de leider, die wel het thema meespeelt, maar de componist hier zelf laat schitteren op trompet. Het laatste stuk van dit album is een alternate take van het titelstuk In and Out. Men krijgt bij deze take toch wel enigszins het gevoel dat de muzici langs de rand van de afgrond lopen, wat duidelijk hele spannende momenten oplevert en gelukkig geen academische perfectie à la 2018. Het laatste stuk in de uitzending komt van het album Point of Departure van pianist Andrew Hill. Opgenomen 21 maart 1964, ook weer voor het Blue Note label. In de bezetting Kenny Dorham, trompet, Joe Henderson, tenorsax, Eric Dolphy, basklarinet, Andrew Hill, piano, Richard Davis, bas, Tony Williams, drums. Het is een compositie van de pianist getiteld Dedication. Kenny Dorham speelt hier alleen de melodie, maar met zoveel gevoel zoals alleen hij dat kon. The Uncrowned King, zoals drummer Art Blakey hem noemde, overleed op 5 december 1972. En daarmee verloor de jazz een van zijn meest markante trompetisten.

In ons programma House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1964 van trompetist Kenny Dorham van het Blue Note label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de Concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede deel van een driedelige serie over trompetist Kenny Dorham. Hij leefde van 1924 tot 1972. Deze lyrische hardbop-trompetist vormde met de tenorsaxofonist Joe Henderson een bijzondere frontline in diverse formaties. De opnamen die u vandaag te horen krijgt zijn onder andere afkomstig van het album Una Mas, opgenomen op 1 april 1963 voor het Blue Note label. De groep staat onder leiding van de trompetist en u hoort in de bezetting Kenny Dorham trompet, Joe Henderson tenorsax, Herbie Hancock piano, Butch Warren bas en Tony Williams drums. Laatstgenoemde was tijdens deze opname 17 jaar oud en zijn spel was totaal vernieuwend. Een maand later zouden zowel pianist en drummer toetreden tot het Miles Davis Quintet en, zoals ze dan zeggen, de rest is geschiedenis. Het eerste stuk, Una Mas, One More Time, van de hand van Dorham, wordt uitgevoerd met een funky bossa feeling en de trompetist speelt hierin een schitterende solo, maar als Henderson gaat soleren is het feest compleet. Deze opname is tevens het eerste officiële album waar Joe Henderson aan heeft meegewerkt. Het tweede stuk, Straight Ahead, is ook van Kenny Dorham en is gebaseerd op het zogenaamde Rhythm Changes. De uitvoering is subliem. De solisten zijn stuk voor stuk in topvorm en let u vooral op het zeer alerte en creatieve drumwerk van Tony Williams. Zowel het eerste en het tweede stuk heeft u al kunnen horen in de vorige uitzending, maar dan live met een andere ritmesectie. We kunnen echter wel vaststellen dat de uitvoering die u nu kunt beluisteren, van beide stukken trouwens, absoluut de definitieve zijn.

0: Now, Toadie, Kenny's real beautiful tonight. I don't mind the feedbacks on my voice, as long as we don't get it on the music. That's the important thing.
1: In het programma House of Hard Bop luistert u naar opname van de lyrische hardbop-trompetist Kenny Dorham. Vooral de samenwerking met tenorsaxofonist Joe Anderson, geboren in 1937, overleden in 2001, zal centraal staan in deze serie van 3 uitzendingen. In totaal maakten ze samen 6 albums voor het Blue Note label, afwisselend leiderschap en ook als sideman bij een opname van pianist Andrew Hill. Maar in deze eerste uitzending hoort u live-opnamen die een aantal jaren geleden zijn ontdekt en zijn uitgebracht op het Uptown-label onder de titel Kenny Dorham, The Flamboyant Queens, New York, 1963. In de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Joe Anderson tenorsax, Ronnie Matthews piano, Steve Davis bass en G.C. Moses drums. U hoort een zeer swingende uitvoering van George Gershwin's Summertime, gevolgd door presentator Alan Grant, die de Dorham-compositie My Engine from Brazil aankondigt. En deze bossa nova zou door de trompetist een paar maanden later worden opgenomen voor het Blue Note-label onder de titel Unamas, in een sterrenbezetting met onder andere Joe Henderson en Herbie Hancock en Tony Williams. De opnamen die in deze uitzending te horen zijn, die hebben helaas wel te lijden onder een zeer ontstemde piano en niet al te beste omstandigheden van een nachtclub waar ze tot 4 uur 's nachts moesten optreden. De radio-uitzendingen waren namelijk van middernacht tot 1 uur en ze werden gesponsord, zodat u het maar weet, door een projectontwikkelaar.

U luistert naar het eerste deel van een programma van drie over trompetist Kenny Dorham. En in deze uitzendingen gaat het vooral over de samenwerking tussen Dorham en tenorsaxofonist Joe Henderson. U hoort in deze uitzending unieke live-opname van een radiooptreden in een club in New York, gemaakt op 15 januari 1963. De presentatie is in handen van de bekende radioprogrammamaker Alan Grant, die deze opname ter beschikking stelde uit zijn eigen archief. De opnamen zijn in 2009 uitgebracht op het Uptown label en wel onder de titel Kenny Dorham, de Flamboyant Queens, New York 1963. En in de bezetting hoort u Kenny Dorham trompet, Joe Henderson tenorsax, Ronnie Matthews piano, Steve Davis bas en G.C. Moses drums. U hoort eerst de bekende standard van Joseph Kosma, Autumn Leaves. En na het piano-intro zet de trompetist de melodie in en speelt daarna een schitterende solo. Waarna Henderson een geweldig swingende en melodische tenorsolo speelt. De ritmesectie loopt als een trein met een geïnspireerde G.C. Moses op drums. Een uitstekende drummer die niet zo bekend is geworden en 1977 is overleden. Na een korte aankondiging van Grant volgt tot slot Dynamo van Dorham, gebaseerd op de bekende Rhythm Changes. En het laatste thema van dit stuk werd een paar maanden later, opgenomen onder de titel Straight Ahead en kwam uit op het album Una Mas. Kenny Dorham laat op dit stuk wederom horen hoe muzikaal en melodisch hij in staat is om lange zinnen te maken. Kenny Dorham en Joe Henderson pasten perfect bij elkaar. De een met een prachtige melodische lijnen en de ander met zijn grillige, maar toch zeer melodische phrases.

0: bringing you the beautiful sounds of jazz direct from the Flamboyant on 65th Road and Queens Boulevard, cooking things here on our Concepts and Jazz show. Now, we'll be continuing with the show up until 3, so stay right where you're at. This has been Kenny Durham with the Quintet.
1: And in New York, you're listening to WWRL in New York at 1600 and WRFM 105.1 on your FM dial.
2: En zo heeft u geluisterd naar het eerste deel van een driedelige serie met live-opname gemaakt in 1963 van trompetist Kenny Durham, uitgekomen op het label Uptown. Tot zover dus dit programma dat werd samengesteld door Erik Ineke.

Dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het derde en laatste deel van een driedelige serie over drummer Roy Haynes. Hij is geboren op 13 maart 1925 in Boston en nu op 93-jarige leeftijd is hij nog steeds actief. In dit laatste deel hoort u opnamen van hem met pianist Chick Corea en gitarist Pat Metheny. De samenwerking met Chick Corea begon al in 1967. Ze waren toen beide lid van het kwartet van Stan Getz. Toen de pianist het jaar erop zijn trio-album Now He Sings, Now He Sobs zou gaan opnemen, koos hij als bassist de toen nog vrij onbekende Tsjechische virtuoos Miroslav Vitus en drummer Roy Haynes. Dit album sloeg in als een bom en tilde het pianotrio-spel naar een nieuw en hoger niveau. Het duurde tot november 1981 eer dit gezelschap weer bij elkaar kwam om een nieuw album op te nemen. Het resultaat? Trio Music voor ECM. Een groot gedeelte van dit album is gewijd aan de muziek van Thelonious Monk. U hoort hiervan drie stukken met als eerste het bekende Rhythmening, gevolgd door het wat onbekendere Aeronel en tot slot Think of One. Het feit dat Roy Haynes in het verleden intensief met Monk heeft samengewerkt is ook zeer inspirerend voor het spel van zijn medemuzici. Het speelplezier is groot en de drummer schuurt ook niet om een paar flinke klappen op de pauken te geven die toevallig toch in de studio stonden.

In ons programma House of Hardbop luistert u naar opname van de legendarische bebop en hardbop drummer Roy Haynes. Ditmaal als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz, waarvan hij deel uitmaakte in 1961 en van 1965 tot 1967. De opname van 1961 is afkomstig van het album Stan Getz Bob Brookmeyer Fall 61, uitgebracht op het Verve label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Bob Brookmeyer ventieltrombone, Steve Kuhn piano, John Neves bas, Roy Haynes drums. Hiervan een stuk geschreven door Bob Brookmeyer getiteld Thump, Thump, Thump. Hier wordt muziek gemaakt op hoog niveau en benadrukt ook nog eens de ongelooflijke muzikaliteit van Roy Haynes. Met slechts één cymbal, een snare drum, een bass drum en een hi-hat slaat hij een geweldige 8-om-8 trading met de blazers. In 1965 vroeg Stan Getz hem om weer toe te treden tot zijn kwartet, wat toen bestond uit twee jonge, zeer talentvolle muzici, namelijk vibrafonist Gary Burton en bassist Steve Swallow. Haynes werd de opvolger van drummer Joe Hunt. De groep zou nu in deze bezetting uitgroeien tot een van de hechtste en beste bands die Getz ooit heeft gehad. En er komt nog bij dat de saxofonist door de Bossa Nova rage van de jaren 60 een wereldster was geworden en overal optrad voor uitverkochte zalen. De opnamen van dit kwartet die nu volgen zijn live opgenomen 13 november 1966 in een uitverkochte Salle Pleyel in Parijs en zijn afkomstig van het album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. Nu het vaste openingsnummer van de groep, de standard On Green Dolphin Street. De uitvoering is tijdloos in een vrij hoog tempo met een in topvorm verkerende Roy Haynes.

U luistert naar het tweede deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. De opnamen die u in deze uitzending krijgt horen zijn afkomstig van zijn periode als lid van het kwartet van tenorsaxofonist Stan Getz. Afkomstig van het live album Stan Getz Quartet in Paris, uitgebracht op het Verve label en Universal label. In de bezetting Stan Getz tenorsax, Gary Burton vibrafoon, Steve Swallow bas, Roy Haynes drums. De opnames zijn gemaakt 13 november 1966. En dan tot slot van de uitzending nog 2 stukken van dit concert. Allereerst een sublieme uitvoering van de ballad When the World Was Young. De Engelse titel voor het Franse chanson Le Chevalier de Paris, geschreven door Philippe Gérard. Het tempo staat bijna stil, maar dankzij het enorme vakmanschap van Roy Haynes blijft het bewegen en zakt het niet in elkaar. Het laatste stuk, The Night Rides Again van Frank Lusser, is een feature voor de drummer. Hij speelt hierin een magistrale drumsolo met een enorme dynamiek. Een stormachtig applaus volgt en terecht voor deze drummer, waarvan Stan Getz ooit zei in een interview: Roy doesn't just pound on the drums, he makes music with the drums. He is the height of fineness, of taste and touch, and he has the biggest ears this side of heaven.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opnames 1961 en 1966 van drummer Roy Haynes op het Gambit, Verve en Universal label. Beide concertzender samengesteld door Erik Ineke.

U luistert naar de Concertzender en u kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van House of Hard Bop. En we beginnen met een driedelige serie over drummer Roy Haynes. Geboren op 13 maart 1925 in Boston en dus deze maand 93 jaar geworden. Hij viert deze mijlpaal met een vierdaags optreden in de Blue Note in New York. Haynes is een levende legende en een icoon onder de jazzdrummers. Hij is de enige drummer in de historie van de jazz die met praktisch alle grootheden van deze muzieksoort heeft gespeeld. Van Louis Armstrong tot en met Pat Metheny. Roy Haynes is jazzgeschiedenis. In het eerste deel hoort u live-opname van deze drummer als lid van het Thelonious Monk Quartet, met in de bezetting Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en uiteraard dus Roy Haynes drums. Het zijn opnamen die zijn gemaakt op 9 juli en 7 augustus 1958 in de beroemde Five Spots in New York en uitgebracht op het Riverside label en wel onder de titel Thelonious in Action. Alle composities zijn van de hand van Monk. En als eerste hoort u Light Blue, gevolgd door Coming on the Hudson, waarin de snap crackle sound van de snare drum van Roy Haynes duidelijk hoorbaar is. En het derde stuk is het bekende Rhythm in Ning, een tour de force voor de schitterend spelende tenorsaxofonist Johnny Griffin, die op de millimeter wordt gevolgd door een super alerte Haynes, die hier ook twee perfect melodische solochorussen ten beste geeft. En als vierde stuk hoort u een korte uitvoering van Apostrophe, en dat is ook Monk's gebruikelijke afsluiting van een set.

U luistert naar het programma House of Hard Bop met opname van de legendarische bebop en hard bop drummer Roy Haynes. Als sideman altijd geliefd, mede door zijn buitengewoon muzikale en tijdloze manier van begeleiden, gevoel voor swing, zowel subtiel als krachtig. We kunnen rustig stellen dat Roy Owen Haynes, zelfs nu op 93-jarige leeftijd, nog steeds de hipste drummer is. U luistert in deze aflevering naar opname van hem als drummer van het Thelonious Monk Quartet, zoals dat speelde in de zomer van 1958 in de New Yorkse Five Spot. In de bezetting hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bas en Roy Haynes dus drums. De opnamen zijn afkomstig van het album Thelonious in Action en opgenomen voor het Riverside label. Als eerste hoort u zometeen de Blues Blue Monk, met erin wederom twee solochorussen van de drummer, waarin zelfs de blue changes duidelijk hoorbaar zijn. En het stuk wordt gevolgd door Evidence, met weer een mooie melodische solo van Haynes, die, bij wijze van spreken, zo uitgeschreven en ingelijst zou kunnen worden, en die vloeiend doorloopt als invulling van het toch al ritmisch zeer listige thema. En als slot weer het thema van Apostrophe als afsluiting dus van de set.

U luistert naar het eerste deel van een serie van 3 programma's over de legendarische meesterdrummer Roy Haynes. Naast het leiden van een eigen groep is Roy Haynes ook altijd een veelgevraagd sideman geweest bij onder andere Lester Young, Charlie Parker, Sarah Vaughan, John Coltrane, Stan Getz en dus bij Thelonious Monk. Met Monk maakte hij deel uit van zijn kwartet in de zomermaanden van 1958 tijdens een langdurig engagement in de Five Spot in New York. In de bezetting, ik heb het al eerder gezegd, maar ik herhaal het nog graag, hoort u Thelonious Monk piano, Johnny Griffin tenor sax, Ahmed Abdul Malik bass en Roy Haynes drums. Opname dus gemaakt onder de titel Thelonious in Action voor het label Riverside. En wat opvalt is dat Roy Haynes zich aanpast en laat inspireren door het spel en de composities van de pianist zonder zijn eigen spel wezenlijk te veranderen. Zijn specifieke manier van fraseren op zijn altijd vrij hooggestemde snare drum is steeds herkenbaar. De laatste 2 stukken in deze uitzending zijn achtereenvolgens Blues 5 Spot en In Walked Bud en daarna weer het thema van Apostrophe als afsluiting van de set. Deze opnamen behoren absoluut tot de hoogste punten uit zowel het oeuvre van Johnny Griffin als dat van Roy Haynes.

En in dit programma heeft u geluisterd naar opname uit 1958 van drummer Roy Haynes op het Riverside Label. En er werd gespeeld door het kwartet van pianist Thelonious Monk met saxofonist Johnny Griffin. Dit was deel 1 en volgende keer dus weer deel 2, ook samengesteld door Erik Ineke.

Dag luisteraars, dit is de concertzender met het programma House of Hardbop. Vandaag kunt u luisteren naar het tweede en laatste deel van onze tweedelige serie over de pianist Barry Harris, geboren in 1929. De opnamen die u vandaag hoort zijn hoofdzakelijk in sextetbezetting. Dat is vrij zeldzaam, omdat de opnamen die Harris onder eigen naam heeft gemaakt voornamelijk in triobezetting zijn. De eerste vier stukken komen van het album Luminescence, waarvan u in de vorige uitzending al drie stukken heeft kunnen horen. De bezetting bestaat uit Pepper Adams, baritonsax, Junior Cook, tenorsax, Slide Hampton, trombone, Bob Crenshaw, bas, Lenny McBrown, drums en Barry Harris, piano. De opnamen vonden plaats op 20 april 1967 in New York. Ze werden uitgebracht door Prestige. Het eerste stuk, Dance of the Infidels, is een blues geschreven door pianist Bud Powell, die ook voor Barry Harris een belangrijke inspiratiebron is geweest. De emotionele gedrevenheid die zo sterk aanwezig is in het spel van Powell maakt bij het spel van Barry Harris plaats voor een zeer relaxte timing en een subtiele touch. Het daaropvolgende snelle stuk Web City is weer van Bud Powell. Het heeft zeer goede solo's van alle blazers en in een uptempo als dit valt het duidelijk op hoe vloeiend en met het grootste gemak de leider zich als een blazer door het snelle tempo begeeft. Het derde stuk is het bekende My Ideal en dat is weer een ballad in een medium slow tempo. Het laatste stuk van deze opnamesessie is een enigszins melancholische medium swinger geschreven door Barry Harris. De titel? Even Stevens.

In het programma House of Hardbop hoort u opname van de iconische bebop en hardbop pianist Barry Harris. In het tweede en derde blokje muziek hoort u opnames die de pianist maakte op 4 juni 1968. Weer in New York en weer voor Prestige. Ze komen van het album Bullseye. Het zijn 4 stukken in sextet-bezetting en 2 in trio-bezetting met Kenny Dorham trompet, Charles McPherson tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Paul Chambers bas, Billy Higgins drums, Barry Harris piano. Een bijzonderheid is dat alt-saxofonist Charles McPherson hier tenorsax speelt, net als een grote inspiratiebron Charlie Parker dat ooit deed bij de opnames met Miles Davis. Het eerste stuk is ook de titel van de plaat, Bullseye. Een razendsnel uptempo stuk van de leider en weer valt het gemak op waarmee deze mensen een uptempo neerzetten. Hierna hoort u in triobezetting Clockwise van de hand van Barry Harris met een knipoogje naar Bud Powell en met een schitterende met brushes spelende Billy Higgins. Het derde stuk is weer van de pianist en wordt gespeeld in sextetbezetting, de titel Of Monk. Tja, en dan weet u wel waar de inspiratie van dit stuk vandaan komt. Barry Harris speelt hier zo'n relaxte pianosolo, zoals alleen hij dat kan. Trompetist Kenny Dorham speelt hier een geweldige solo en het is weer duidelijk dat hij tot de allergrootste trompetisten uit de geschiedenis van de jazz behoort.

U luistert naar het tweede en laatste deel van opname gemaakt door de bebop en hardbop pianist Barry Harris. U hoort nog twee sextetopnames en een trio-opname van het album Bull's Eye. Dat album werd opgenomen op 4 juni 1968 voor het Prestige label en dat gebeurde in New York. In de bezetting hoort u Kenny Durham trompet, Charles McPherson tenorsax, Pepper Adams baritonsax, Paul Chambers bas, Billy Higgins drums en Barry Harris natuurlijk aan de piano. Allereerst hoort u een original, geschreven door de leider en de titel Barengo. Het is een jazz tango waar deze muzikanten totaal geen moeite mee hebben. Tweede stuk heet Off Minor en is geschreven door Thelonious Monk en wordt gespeeld in trio verband. En u hoort ook heel subtiel de invloed die Monk heeft gehad op het spel van Barry Harris.

In het programma House of Hard Bop heeft u geluisterd naar opnamen uit 1967 en 1968 van pianist Barry Harris. Het waren opnamen voor het Prestige-label. Dit uur werd voor de concertzender samengesteld door Erik Ineke.

Bij de Concertzender luistert u nu naar het programma House of Hardbop. En vandaag het eerste deel van een tweedelige serie over pianist Barry Harris, geboren in 1929. Harris behoort tot de laatste der grote nog levende bebop en hardbop pianisten. Hij werd geboren in Detroit en was al vroeg geïnspireerd door de muziek van Charlie Parker, Bud Powell en Thelonious Monk. Hij speelde regelmatig in de Bluebird Lounge in Detroit met mensen als Miles Davis, Billy Mitchell, Thad Jones en Elvin Jones. Er waren altijd jam sessions in zijn ouderlijk huis en hij gaf aan vele bekende muzici les. Denk hierbij aan bijvoorbeeld John Coltrane. Hij ging op tournee met het quintet van Cannonball Adderley en vestigde zich in 1960 in New York. Daar begeleidde hij solisten als Dexter Gordon, Hank Mobley en Coleman Hawkins. Hij leidt al jaren zijn eigen trio, geeft daar ook wekelijks les en ondanks zijn hoge leeftijd geeft hij nog steeds masterclasses over de hele wereld. De opnamen die u in deze serie krijgt te horen zijn hoofdzakelijk in quintet- en sextetbezetting. We beginnen met een quintetopname die is opgenomen op 24 september 1961. De titel van het album is Newer Than You en het werd uitgebracht op Riverside. In de bezetting hoort u Lonnie Hillier trompet, Charles McPherson alt sax, Ernie Farrow bas, Clifford Jarvis drums en Barry Harris piano. We beginnen met een compositie van Barry Harris. Een stuk met een Latin groove, Mucho Dinero. Het tweede en derde stuk zijn achtereenvolgens de standaard Easy to Love van Cole Porter en daarna weer een compositie van de leider zelf met de titel Burgundy. Het is gedeeltelijk gebaseerd op de akkoorden van Out of Nowhere.

In dit uur bij de Concertzender hoort u opname van John Coltrane, saxofonist die dit jaar 50 jaar geleden overleed. Het zijn studioopnamen van het album Coltrane Plays the Blues, gemaakt 24 en 21 oktober 1960 voor het Atlantic label. In de bezetting John Coltrane, tenor en sopraansax, McCoy Tyner, piano, Steve Davis, bas, Elvin Jones, drums. Deze opnamen behoren tot de allereerste van dit legendarische kwartet. De bassist Steve Davis werd na 18 maanden vervangen door Reggie Workman, die de groep eind 1961 verliet en werd vervangen door Jimmy Garrison. Deze bezetting zou intact blijven tot eind 1965 en werd een van de meest hechte en invloedrijke groepen uit de geschiedenis van de jazz. Tot slot van de uitzending. Als eerste Mr. Knight, gevolgd door de bonustrack Untitled Original. Het is geen blues, maar wel een stuk waarin de beroemde Coltrane Changes al waarneembaar zijn. Dit werk had hij al eerder opgenomen onder de titel Exotica, met onder andere Billy Higgins drums. Als laatste nog de alternate take van Village Blues, opgenomen 21 oktober 1960, afkomstig van de cd Coltrane Jazz.

In House of Hardbop heeft u geluisterd naar opname uit 1960 van het John Coltrane Quartet voor het Atlantic Label. Samengesteld voor de concertzender door Erik Ineke.

Dit is de Concertzender. Welkom bij House of Hardbop. Vandaag deel 2 van een serie over saxofonist John Coltrane. Geboren 1926, overleden 1967. 17 juli was het 50 jaar geleden dat hij overleed. Hij behoort samen met Charlie Parker tot een van de meest invloedrijke muzici in de geschiedenis van de jazz. Na zijn vertrek uit het quintet van Miles Davis in 1956 kreeg hij onmiddellijk de aanbieding van Thelonious Monk om in diens kwartet te komen spelen. En al dus geschiedde. In juli 1957 begon dit kwartet aan een engagement van 6 maanden in de toenmalige legendarische Five Spot Café in New York. De studioopname van deze groep heeft u kunnen beluisteren in de vorige uitzending. En de live-registratie kwam aan het licht in 2005, lag opgeslagen in de Library of Congress. Deze keer unieke opnamen die verschenen zijn op het Blue Note label, opgenomen op 29 november 1957 in Carnegie Hall voor The Voice of America. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Thelonious Monk, piano, Ahmed Abdul-Malik, bas, Cheryl Wilson, drums. Het eerste stuk is de prachtige vertolking van Monk's Mood, bijna helemaal rubato uitgevoerd, gevolgd door het swingende Evidence, gebaseerd op de akkoorden van de oude standaard Just You, Just Me, waarin direct duidelijk wordt op welk hoog niveau de saxofonist zich heeft ontwikkeld en hoe goed Cheryl Wilson was als drummer. En dan het derde stuk, Crepuscule with Nelly, en luister ook naar de opvallende en eigenzinnige begeleiding van de pianist.

In ons programma House of Hard Bop luistert u een opname van saxofonist John Coltrane, van het dit jaar 50 jaar geleden is dat hij overleed. De opnamen zijn afkomstig van het album Mating Call van pianist en arrangeur Ted Dameron en opgenomen voor het Prestige label 26 november 1956. In de bezetting John Coltrane, tenorsax, Ted Dameron, piano, John Simmons, bas, Philly Joe Jones, drums. Dameron was een van de meest invloedrijke arrangeurs uit de bebopperiode. Daarnaast ook nog een begaafd componist van klassiekers als Hot House, Our Delight en If You Could See Me Now. Alle stukken op deze opname zijn ook van zijn hand. Eigenlijk was hij meer arrangeur dan een pianist. Men spreekt dan ook wel van een arranger's piano. Maar dat de saxofonist geïnspireerd was door de muziek van Dameron is duidelijk te horen. Met helaas te vroeg overleden bassist John Simmons en het swingende en de vlekkeloze spel van Philly Joe Jones was dit een unieke combinatie. De laatste drie stukken van deze opname zijn achtereenvolgens het prachtige On a Misty Night, de slow blues Romas en tot besluit het snelle Superjet, daarin een geweldige solo van Philly Joe Jones.